0: Gaten op een hond, toch even uur.
1: What you doing with this loser?